En i middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies. Dier zijn broers, dier zijn span. Hij zei, wie is ons? Wie is ons?

0: Kerstyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: eerst zwak op, leer die mooiste, mooiste zeer. De Sairitijn van Eden, direct aan ons gegeer.
1: Hallo jullie, mijn naam is Mabel Spanellis.
0: Lederik City Club is, waar die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl.
0: Zwak op munt in veel stref, het my ziel met mij verdwaal. Bij Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.

Een index met Sonder Jou, en dis ook een wat deur Guy Korsten op 'n stadium gesing is. Bobby Angel, hy is 89 jaar oud. Hierdie is een van sy groot treffers gewees. Hy is 1936 al gebore, en hierdie een Green-Eyed Angel het ook op die treffersparade geboer.

Een van die treffers op Guy Corsten se liefling album was ook een wat 'n vertaling is van Olivia Newton-John se liedjie, en hy het hom genoem Algoa Bay.

Sweet Maria van Gert Potgieter, hy is ook een man wat soos Guy Korsten so rondgespring het tussen die opera en die commerciële muziek. Hy het selfs in die opera saam met Mimi Koetse opgetree. Ons het net een geluister van Sean Rennie, hier is nog een van sy treffers, I'll Walk With You.

baie bekende in country kringe in Suid-Afrika en mens veral kan hem onthou van Babsfontein daar en natuurlijk die sondag aand country program wat hy op TV gehad het uit die Zillertal uit. En ek praat hier van Clive Bruce. Hierdie ene is Two Lovely Blue Eyes.

net nou genoem van Billy Forrest wat in ICU is en wat 8 skuilname gehad het waaronder hy opgetree het. Hierdie is een van hulle, Quentin E. Klopjager en Lazy Life is die liedjie se naam.

een van die name waaronder Billy Forrest ook opgetreed was die Dream Merchants, en daar het hy saam met Billy Andrews gesing. En Billy Andrews was weer deel van die Staccatos, en hier is hulle met Love Minus Zero.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met style.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

0: Owen Susak, Blanke Vick, inte fel.
1: Owen Susak, inte Wustainen, on skill.
0: Donnerdag, fredag, saterdag, partijker zondag. De zure werk med dig, Owen Susak. De zure werk met dig, Owen Susak.

Yes, boys. Check gou die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Dis reg, sien nou.